0: үсгэй айны хэсэгдэ сүүлстүү, дэн үсгэй мдадаг. Эхл маннагүйд эгдэй дэрэй, дэн үсгэй мдадаг айх, дэдэ адстэй. Үсгэй маннадаан күчэй мнастах, дэн үсгэй мдадаг айх. Үлгүн дамдаам дайх, дэн үсгэй мдадаг айх. Dat zei geen schildoes. Ik krijg het om. Het is een klaak. Dit is dit. Als het zeems kutteig hoort, dan is het goed samen als ik nog gekeken. Hij zou het ik immer. Gedus kachlas wai, zai kachlas, kachlas orten kutlacht. Uch meem zichtit abset ai, anaike meem alu zicht. Ach zuwai lit zai. Ich heim stut. Abstut, dat is niet eens. Je kachel is het, dat is een klacht. Kachel. Ik weet het, ik heb het spogam te moed salut, dat dit lamste dat. Als absu is, ik weet het, ik heb het als een klacht. Dit spog dat. Achtut, ei leicht deisje us twaig so titlumstad eich, de spucht eich. Chemstut, schochoi am de mutskutut deich, titlumstad. Ma eich seil sotin kutlaag. Als ik het doos is in het nieuw zachel zoet en een goed laag getreed. De zeil. Ach, doet het daarom, zoet ze dat je is twaig naar moed zult die dat steed. Ik heb iets geems doet, spogam, maar. Kwal sam te moet kutstij. Dat is dan moes aangemd. Want hij is zo tijs. Kachla is het dan kutlaagd. Kwal is goed ik dacht dat het ooit is dat het kutlaagd. Dat ik glat. Zo maag is het tijs. Kutstij. De kwalstijs is toch zo, het is toch echt zo, het is dat steeds echt. Ik kon het kijken, steeds. Het is wel het sloot. Het leed, dan kon ik de man terug het ijs. En toen wilde ze ook dat ik daar wel niet mee met de sketlijs wilde ik iemand. Ach, ik weet dat ik eigenlijk zo dat ze echt zijn als kastig dat dat. Dat ze toen wilde ze. Het is goed, ik weet dat ik dacht dat het nou is gezellig. En ik kon het reis kijken. Ach, en ik zat dat het slimst. En ik zat het kijk op een kemiet. Ik kan het goed, ik zit het schema naar het reisje. En ik zit op een zultamnest. En ik zat het kijk dat die moet. Zit goed zeker, altijd manst. aist gen naist a manst hat de samna sil acht aitut de kaiptit sich bekimit
1: Here he goes again.
2: Oh.
1: They're lifting him up, get him a little bit closer to the basket now.
2: I want
1: now.
2: To get him another basket
1: Oh, he wants
2: here.
1: To do it on his own.
2: Oh, and I give him one more chance.
3: 91.1 FM New Hulk Radio.

0: משמע שאני חל כשם שמצחית. וכנקות, וכשתוכת כולו למשתאות, וכנרדות חותם סטן תמשתה, תותלוק איתך. וכנקותות של ולתל חמישות תותלוק כולו למשתאה, אז כמלך תקות של תותלוק איתך, תותלוק למשתאות. כנס שניני שתעשי, וכן נקוצר, וכתקולחת, תיכלשו, וכתתי שכמלחת, שתתלוק איתך. וכן נווית גץ, וכתסל שכמית קוצץ, תנושכים דדאי, שכיוש כתום, Stel geld hwm ddysg. Felly, ddechol ystod, di gwrdd yn ymhyll dawd o amod sydd yn ysgheim tynig. Ychwydig i chen na eisiau ddechos. Ddechol ma gwelw wyl ddechos gyws cadwys a ligatio eichem. Ychwydig a'n a, ychwydig a'n ddechol. Next, skin the moist, skin the heels, the shoes, the mask. The good film, the mask, the look at. We hit the look at the amatau, almost muscle and the hot. Ydylwg ydych. Dy gwalym da i hiwlym. I bys y llywlaeg ddim yn chwmys dy dysgys ydych. Dwi chi'n eich gwnwys dys. Dwi'n sy'n gwym ddych chi'n bys ddych. Dysgys ddych. Siw sy'n sgwyd y gydyn yma, dy troch eist. Sgig dan gwbwall dws yma. Mi cyd y gydyn, dy troch eid dwi'n dynch. Siw sy'n dwi'n sgig Dan clwch stws. I hyd i'ch dy clach hwn. Di chlyg dwt. Sgi dan llym stadws. Dy tibyd. I hyd i'ch... Ni chlyo an i hyd. Mawd o'r di tibyd ei. Wael i gyd llym nhw. Dwi ddim i'ch gwts o di tibyd. Llym sgwts ydy ti'n byd cwach ydy gwneud. Wai, wych awch ti'n sgwts dyn nhw, cwach. Na'r chyldwt ydy cwach ddaeth sgwb bwyd o dyn nhw sgheim dyn nhw gydaeth. Sgwb gydysd chdi gegstwt. Үсгай айнығы хэсэбдэ сүүлстүх, дэн үсгайм дадах. Хэлмана гүйдэ гэдэдэ дэн үсгайм дэнэг дайх, дэдэ адсдэ. Схэмана дон гүчэм настах, дэн үсгайм дэнэг дайх. Лгүндам дон дайх, дэн үсгайм дэнэг дайх. Roedd trai chym, schyldws, y cach yr adom, a dyn y gwlaag, dwi'n dad ddiddai. A dyn tîm sgwydau o'r dan llwyll am nes eill o'ch gigau. I saw like a milk. Get us cachless way, say cachless out and cracked. Which memes did upset I, and I came in my loot. Ach, weil ich steig. Ich heim stutz. Abstutz, so dass sie das geben. Ich kache das, dass er da nicht klagt. Kache. Also, ich könnte gleich spuchen, die Mutter lutz steig. Die Klamster steig. Alla psuis gwydwyd y gyllall all yn y clag. Di sbwch dau. Achdwyd a elais dau sy'n ws twaig sy'n ddil amser dau. Di sbwch dau. Chem stwyd. Schoch ich hab die Mutsch gedut, dich, das Lumsdott. Mach ich eil, so den Klag. Als Kiltus gedut, ich dich, dich, in der Nüchsachler zu, so den Klag. Das eil. Ach, du darum geschützt euch, ich wusste euch eine Mutschel, die Tat steht euch. Ich schäme es tut, sprach ihm, aber na, qualsam die Mutschel, steig. Und dann ist der Muschelhamt. Und da ist es euch, kachlos und dann geklagt. Chwalus gwyd y gyda chyllid y dewyd oes, dyd y gwlach, dyd y chyllid. Llyw mach eis, dyd eis, gwrs gwyd. Dy chwalus eis, ystwch eis, oll eill, ystwch eis, oll eis, dyd eis, dyd eis. A gwydwyd y gaeg eis, a tywyld, a tywyld slwyd. Sleid, dan gwyd y gyd y man strwych sy'n aes. Yn tywyld sy'ch dod i gyd. Do, wael i ddim yn mynd sgyd llais yw'r ddig i mynd. Ach, gwyd y gaeg sy'n aes yn oes cysg. Dus het is goed. Twee goed, ik dacht dat het nou is gezellig. En ik kon het reis kijken. Ach, en ik zal het als leemst. En ik zal het kijk op een kemiet. Kan het goed, ik zie schimmen het eigen gewoon niks, je pak ze tamnest. Ai, maar ze is kitsk dat die moet, zit goed, ik het al de manst. Ai, ze ken niks de manst, het de tamnest. Ach, ai, doet de kijk, dit zich pak je niet. Ik kan na het eerst de gecht die dag. Kan het goed dag waar. Kan het. En ik zal het dan een scheem dat geen gezicht is, maar ik mis het. Dat is echt zo deze, dat de goed wil om het. En dat zei ik hem, kan het. Ja, ja, Ja, dat is recht dit. En ik zeg dat en schaam dat ik was met mis. En goeie moet ik met ik de man strijken. Maar ik mis goed zo en het zich tegen dat zo luisteren in het huis in het optische. Ja, het is een optische geld. En weil ik mist echt in mis, is het goed met mis en schaam dat. Stuk moeilijk om je scootje te dachten, je schema. Stuk moeilijk om je te zoeken. Ik heb niks gekregen, ik heb dat het een scherm dat ik zich was maar gemist. Was ze me zo goed eigen als ik naam geef, maar hij zei dat het niet is. De man staan zit. En de stukken, geeft goed geld. Ik zie pijnig is het echt, een schimde dat hij maar ik nu de kool is, de kool is. We zijn toch moeilijk, yes, kima. Dan zei hij, moest ik hem mis. Dan is hem dat ik opgeweinig is. Opgeweinig is het. Maar zo is opgeweinig is. Hij komt me ook zo graag tegen. Dat de nutskracht is. Ik eindig is. Kwaar. Zeker is de kracht, geemst, daylight. That's all I know now. En moet je zeggen dat een beetje zang, koek, stijg, stijg. We moeten mezelf niet goed. En goed, ik soms mijn joost, ik dan met de lacht. Het leidt op de kwart en kwart. Soms mijn joost heb je. En met de lacht aan, dat ik zo hard stoot.
1: Hoi!
2: En dat zijn we op de Nieuw-Galk-video.
1: Hoe zie je dat ik de godskortste de moedertijd stoot in stedag?
3: 91.1 FM.
1: Hoi!
4: Ik wil hem niet eens zo. How do you say moose?
5: Schma.
4: Schma.
5: Schma.
4: Nu teinig iets, de schmatter. Nu teinig iets.
5: Nu teinig iets.
4: De schmatter.
5: When I hit the moose,
4: it
5: damaged my car.
4: Maar het ik los, dan gaat het om de moed. I lost my...
5: My car is a total.
4: My hitik.
5: My
4: hitik. Lost them. It's the kum de mut. No tiny hits the schmatter. No tiny. Tiny. It's
3: It's
6: All of you speak Nuchalk. Anus Tainam Nap, Ala Nuchalk Radio.
7: And I have now here the song of Kokos Chlum, Olch di Kokos Chlum. This is the scratch dance of Kokos Chlum, Kokos Chlum. So, Stutunitsna Noose and Nappy family, for allowing your treasures to be shared this year, is the song of the scratcher. Has a kusut beat, this is known as. So if you know the song, sing along. If not, hum along and learn the beat as well. I'll do my best. It can be a little tricky, this song.